0: Dat doen je time 6 o'clock daar met mij pan.
1: Mijn naam is Gertje. I live Paroi. En daar we naar de radio.
2: Yo, ka welcome. Tango jongen, manikai wo awa.